It's Gwen Stefani and Akon with Sweet Escape right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock-in. It's finished the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê met of my klaar maak op 062 344 5545. Here we go.

0: En daar is hy 90.6 met Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld daar saam met oor mekaar. Nou ja, van my Jimmy, tyd om te groet. Baie dankie vir die keier hier op Overdrive, geborg deur Gelmar, maandag tot vrijdag 3 tot 6. En as alles mooi loop, is ons weer morgen middag saam met mekaar vir nog een sessie van Overdrive. Julle met 'n wonderlike geseënde maandag aan te geniet het in die geselskap van 90.6. Tot 'n volgende keer, tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

Ja, genoeg. Overval. En het is niet iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer.

die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV. Die vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.